0: Hit, kom eens hier. Dan zeg ik je beste hit.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio. Blijf erbij.

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
3: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
3: Karakter.
0: De zender met sfeer.
3: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
3: Piratenhit.
2: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd

0: 1024 weerbericht.
1: De komende uren is er in het noorden her en der wat bewolking met mogelijk een enkele bui, terwijl in het zuiden de zon volop schijnt. Er staat een matige noordwestenwind. Op de Wadden is die vrij krachtig. Door de noordwestenwind lopen de temperaturen vanmiddag flink uiteen. Aan de westkust en in de noordelijke provincies schommelt het kwik tussen de 20 en 22 graden. In het midden van het land is het een graadje warmer, maar in het uiterste zuidoosten zijn er maximaal tot een graad of 29. In het midden en noorden van ons land kan er uit de overtrekkende bewolking ook wat lichte regen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en het koelt flink af. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgenmiddag wordt het de koelste dag van de week, maar de temperaturen blijven aangenaam met maximaal rond de 24 graden bij een van het noordwesten naar noordoosten draaiende wind. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maximaal rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: 1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Wezen. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. Eén rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. Het vuur werd vrijdag ontdekt. In het weekend is de noodtoestand afgekondigd. Er woeden meer dan 100 bosbranden in een gebied van 136 vierkante kilometer. Zeker 22.000 Canadezen hebben hun huis moeten verlaten. De afgelopen twee maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. In vrijwel heel West-Europa was het flink warmer dan gemiddeld, mede door 4 hittegolven. Verder was het de voorbije twee maanden ook uitzonderlijk droog. Deskundigen wijten de weersomstandigheden aan de opwarming van de aarde. Ook het water in de Noordzee was uitzonderlijk warm. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door bijna 50.000 voertuigen en is daar de enige verbinding met de regio Rotterdam. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug naar de overzijde. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: De komende uren is er in het noorden her en der wat bewolking met mogelijk een enkele bui, terwijl in het zuiden de zon volop schijnt. Er staat een matige noordwestenwind. Op de Wadden is die vrij krachtig. Door de noordwestenwind lopen de temperaturen vanmiddag flink uiteen. Aan de westkust en in de noordelijke provincies schommelt het kwik tussen de 20 en 22 graden. In het midden van het land is het een graadje warmer, maar in het uiterste zuidoosten zijn er maximaal tot een graad of 29. In het midden en noorden van ons land kan er uit de overtrekkende bewolking over wat lichte regen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en het koelt flink af. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgenmiddag wordt het de koelste dag van de week, maar de temperaturen blijven aangenaam met maximaal rond de 24 graden bij een van het noordwesten naar noordoosten draaiende wind. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maximaal rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg,

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd piraat.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn twee andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De drie worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne twee dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een auto van de openstaande Botlekbrug gereden. Het voertuig kwam terecht op een steiger naast de brug. De bestuurder wilde vluchten, maar werd even later door de politie opgepakt. Hij bleek onder invloed van drugs en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraten.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag.

0: 24.
1: Weerbericht.
2: Door de noordwestenwind lopen de temperaturen vanmiddag flink uiteen. Aan de westkust en in de noordelijke provincies schommelt het kwik tussen de 20 en 22 graden. In het midden van het land is het een graadje warmer, maar in het uiterste zuidoosten zijn er maximaal tot een graad of 29. In het midden en noorden van ons land kan er uit de overtrekkende bewolking ook wat lichte regen vallen. Verder is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en het koelt flink af. De minima liggen vannacht rond de 8 graden. Morgenmiddag wordt het de koelste dag van de week, maar de temperaturen blijven aangenaam met maximaal rond de 24 graden bij een van het noordwesten naar het noordoosten draaiende wind. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maximaal rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits. Radio, drop to vier. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: www.fietsliefhebbers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Mis er geen één.
3: Adé, kleine Paloma. De zee, kleine Paloma.
0: En deze.
3: Als ze bij me is, gaat alles wat ik doe veel beter. Angelina is van mij, nee, ik laat haar nooit meer gaan.
0: En deze.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaar gewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in een ziekenhuis in Würselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. 3 auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4. Ah!

0: Weerbericht.
1: In het noordoosten lokaal kans op lichte regen. Vanuit het westen breekt de zon door de sluierbewolking heen. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Vanavond is het helder en zonnig. De wind waait uit het noorden en is niet meer dan zwak. Vannacht is het ook helder en het koelt goed af. In het oosten kan het kwik lokaal dalen naar een graad of 6, maar op de meeste plaatsen is het 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag met zon. De noord- tot noordoostenwind is zwak tot matig van kracht. De temperatuur ligt rond het middaguur op 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuiden. Morgenmiddag droog en zonnig. Over het noorden trekken wat sluierwolken. De maximumtemperatuur ligt op 19 tot 21 graden in het noorden en 25 tot 26 graden in het zuiden. Morgennacht is het helder en bij weinig wind koelt het opnieuw flink af. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maxima rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
1: Wat een mooie muziek.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Alleen op 1224. Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
1: Wat een mooie muziek.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Alleen op 1224. Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister

Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur om weer een geheime zender op te sporen en onschadelijk te maken, moet u weten dat wij, zogenaamde etherpiraten, u niet haten. Wij begrijpen dat u uw werk en plicht moet doen. En uw werk is nu eenmaal zendamateurs zonder vergunning liquideren. Maar één ding begrijpen wij niet zo goed. Waarom worden wij als zeer gevaarlijke boeven behandeld als u een inval doet met zwaar bewapende politie? Wij zijn toch geen bandieten die een bank beroven, vrouwen aanranden, mensen gijzelen of politieke misdrijven plegen? Nee, wij zijn gewone mensen die geen vlieg kwaad doen, alleen wat Hollandse plaatjes draaien. Voor mensen die daar behoefte aan hebben, die dat begrijpen omdat het de taal is die ze zelf spreken en verstaan. We zijn toch niet slecht, omdat we onze moederstaal mooier vinden dan een vreemde taal, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur op weg naar weer een slachtoffer, zet dan uw auto eens aan de kant en luister eens naar een piraat. Niet beroepshalve, maar als mens. Denk dan eens heel lang en diep na. Als mens. Wat ons toch bezielt om uitsluitend Nederlandse liedjes uit te zenden. Waarom het door zoveel mensen naar geluisterd wordt. Waarom daar zoveel mensen gelukkig mee zijn. De jongens in Hilversum die weigeren gewoon Nederlands te draaien. Alhoewel zij daar toch een dienende taak hebben. Muziek uitzenden die wij betalende luisteraars mooi vinden. Zonder inspraak krijgen wij elke dag dezelfde platen te horen in een taal die slechts weinig mensen verstaan. Is dat eerlijk en democratisch, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur, dan hoor ik u zeggen: daar heb ik niets mee te maken. Nee, u hebt goed praten, u houdt niet van onze muziek. Dat hebt u zelf al eens gezegd. Toch zou u moeten bedenken dat u te lang op een verkeerde golflengte hebt afgestemd. U zou met uw zwaar bewapende politie de echte piraten moeten pakken. In Hilversum, die daar zitten van ons geld. Daar zit de wortel van het kwaad, meneer Van der Werf. Ach, dat weet u toch zelf ook wel? Als er in Hilversum mensen zaten die hard voor het Nederlandse lied hadden, in plaats van hun keus aan ons op te dringen, dan waren er hier geen piraten en ook niet een in wanhoop aan u gerichte open brief. U wilt toch zo graag van de piraten af,

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: deze.
1: O klavertje van vier, doe mij toch een plezier. En breng me toch de man, waar ik van houden kan.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraudehelpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Driessen.
1: Vroeger was alles anders. Vroeger, dat is niet meer.
0: Maar ook deze.
2: La la la. Ik zoek een meisje met la la la.
0: Gas erop. In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
3: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: 4. Weerbericht.
1: In het noordoosten lokaal kans op lichte regen. Vanuit het westen breekt de zon door de sluierbewolking heen. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Vanavond is het helder en zonnig. De wind waait uit het noorden en is niet meer dan zwak. Vannacht is het ook helder en het koelt goed af. In het oosten kan het kwik lokaal dalen naar een graad of 6, maar op de meeste plaatsen is het 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag met zon. De noord- tot noordoostenwind is zwak tot matig van kracht. De temperatuur ligt rond het middaguur op 18 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuiden. Morgenmiddag droog en zonnig. Over het noorden trekken wat sluierwolken. De maximumtemperatuur ligt op 19 tot 21 graden in het noorden en 25 tot 26 graden in het zuiden. Morgennacht is het helder en bij weinig wind koelt het opnieuw flink af. Woensdag zomers en zonnig met enkele sluierwolken, met in het noorden maxima rond 25 en in het binnenland middagtemperaturen rond de 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hello, hello, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: And a very good day to all our listeners in the world.

vroeger. Aan die goede oude tijd van weleer. De verhalen van mijn va en van ons opa.

Crystal, het is een gekte. En ik denk dat ik te laat geboren ben. Als ik 60 jaar geleden had geleefd, had ik voor mijn gevoel

0: 104.5.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio. Blijf erbij.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. Tussen 3 en 7 augustus waren dat dagelijks zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars. Voor het verbod waren dat er ongeveer 18.000 per dag, ruim 11 keer zoveel dus. Meer dan de helft van de overtreders heeft een buitenlands kenteken en kan niet automatisch worden beboet. Rijkswaterstaat wil nu met extra borden het aantal omlaag brengen. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Ze werden rond 4:30 betrapt toen ze probeerden om in te breken bij een winkelcentrum. De rovers renden weg en verstopten zich in de bosjes, maar zagen daar een wespennest over het hoofd. De twee 18-jarigen werden meerdere keren gestoken en moesten eerst medisch worden onderzocht. Daarna zijn ze aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
3: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: Altijd!

0: deze.
1: Het was in Zillertaal, in het mooie Zillertaal.
0: Radio NL.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend helder en het blijft overal droog bij een zwakke tot matige wind die uit noordelijke richtingen komt. Komende nacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige noordelijke wind. De ochtend begint met veel zon in het zuiden en meer bewolking in het noorden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij zo'n 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer. Vanaf donderdag stijgt het kwik in het zuidoosten tot 35 graden of hoger. In het weekend kan er een regen- of onweersbui vallen en daalt de temperatuur weer wat. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Ja, luisteraars, een hele goede avond gewenst. Ja, ja. Ik hoor momenteel een foutje in het programma. Een beetje zachtjes, hè. Maar goed, u bent weer live verbonden. Niet met je Bert natuurlijk, vanavond op de maandagavond. Terug van vakantie. Ja, moet maar even zo. Ik zal er zo even naar kijken. En ja, we zijn weer helemaal live, hè. Weer op de maandagavond. Gezellige muziekavond. Tot een uurtje of 10, ja. Ja, dan ben ik bij jullie. En voor een verzoekje weer het 06-28-13-24-21. Of natuurlijk via de verzoekserver. En dan komt u ook weer terecht hier in de studio. Hè. Maar we gaan eerst maar eens even van start. Want de tune loopt niet lekker. We gaan eerst maar van start met de mooie van de Voortak. En daarna gaan we even kijken of het probleempje verholpen kunnen worden. Hè. Daar komt-ie, Voortak.

Ja, luisteraars, een hele goede avond. Poging nummer 2, ja ja. En dat wel op de maandag. De computer zat nog in de, ja, hoe noem je dat, vakantiemode, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, dat begint allemaal weer moeilijk, hè, moeilijk. Maar goed, we zijn weer helemaal terug, hè. We zijn weer lekker thuis. Helemaal weer terug van weg geweest. Ja, ja, en weer opnieuw bij 12-2-4, hè. Ja, we hopen natuurlijk dat de spraak en muziek goed is aan die kant, hè, natuurlijk, hè. Ja, ja, ja, ja. Ja, allereerst wil ik natuurlijk onze collega's even een hele goede dag wensen, natuurlijk, hè. Iedereen die meeluistert, een hele goede avond. Vanuit locatie Hengelo, natuurlijk, hè. En natuurlijk onze Steven. Steven, ik weet niet of je al, ja, of je mee kunt luisteren of niet. Maar ik wens je heel veel beterschap, kerel. En ja, we hopen je gewoon weer op de radio te horen, hè. En uiteraard gaan de plaatjes ook die kant op aan, hè. Ja, wat gaat het toch snel, hè, die vakantie. Jong, jo, jo, jo. Voordat je weet, ben je weer thuis. Poep, poep, poep, poep. Maar niet getreurd, ook weer gezellig bij 12-2-4, hè. Als alles natuurlijk direct werkt, hè. Ja, ik hoor het alweer. Oké, Teun, het klinkt weer prima. Nou, daar ben ik blij om, hè. We zijn er weer gezellig bij op de 12-2-4. De mooie zender, hè, voor jong en oud. En natuurlijk ook te beluisteren op de AM, natuurlijk, hè. Op de Middelgolf, ja, ja. Ik heb een keertje geprobeerd, hè. Ik zat richting, ja, waar zat ik? In Drenthe. Ik heb eens geluisterd op de, ja, op de 12-2-4, 14-85, of wat zat dat ongeveer, hè. Maar ja, helaas, helaas, ik kon ze niet ontvangen, hè. En onze Egbert, ja, de zwarte tulp, ja. Daar zat ik niet zo heel ver vandaan. Ik had nog gedacht, zal ik koffie komen drinken, maar... Maar dat komt nog wel een keer, natuurlijk, hè. Goed, op vakantie doe je andere dingen. Rust je uit, hè. Ga je lekker relaxen, lekker eten, lekker drinken. En natuurlijk ook naar muziek luisteren, hè. Maar goed, nu op 12-2-4, op de maandagavond, Dietje Brit, vanuit locatie Hengelo, Studio Hengelo Zwijnt. We gaan zo meteen starten met het nummer van de Voortrak, Het Geluk Dat Ik Miste. Daarna een mooie plaat van de Volmers. Ja, ja, waarom heb ik nog geen poen? Ja, dat vraag ik me ook af na de vakantie. Het vluchtte wat duurder, moet ik zeggen. Het is oh, oh, oh, oh, oh, het is allemaal zo duur, duur, duur, duur. Maar goed, maar goed. Maar we zijn er lekker bij 12-2-4. Dus luister gezellig mee met de volgende plaatjes. Joepa!

Ja, daar waren ze. Ja. Ik moest even kijken, want ik was ook al beneden. Maar beneden had de vrouw problemen met de televisie, ja. Schijnbaar toch een stroomdip geweest en alles lag prachtig weg, hè. Maar dat waren de Volmers. Ja, ook woot zegt Bert, wat fijn dat je weer terug bent, jongen. En ja, dat vind ik zelf ook wel woot, hè. Alles gezond en wel, gelukkig. En dus woot ook een hele goede avond. En ik geloof dat jij vakantie hebt, kerel. Ik zou zeggen, geniet er lekker van, Brada. En maak er wat moois van, hè. En uiteraard gaan jouw plaatjes, gaan deze plaatjes ook die kant op aan. Hè? Naar jullie op aan. En zo vraagt ook onze grote vriend Ronald Reusman, die vraagt een plaat aan. Hij zegt, kun je nog een plaatje draaien voor, ja, even kijken, wat Jannie Albers. Tjern Lagerwee en Emu van der Wallen. En dat wil ik zeker doen voor jou, hè. En dat is een plaatje van de Jazzpolitie, hè. Jazzpolitie. De liefdesliedjes, oh yeah. Hey, Candlelight. Ronald, uiteraard, hij komt zo die kant op aan, hè. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het is bij mij tijd voor een bakje koffie. En dan ga ik zo lekker even nuttigen. Als ik de plaat heb aangekondigd, dan heb ik dus aangekondigd. Dus als ik hem zo meteen inzet, dan begin ik even lekker aan een bakje koffie, hè. En uiteraard gaan we dan verder met de volgende plaatjes, hè.

mooie nummer van de Jazzpolitie. Liefdesliedjes. Aangevraagd door Ronald Reusman. Ja, ja. Koekoek in Montfort. Maar ja, goed. Lekker verder. Voor Tak heb ik weer klaarstaan. En daarna draaien we een lekkere plaat van Jan Boesaroen. Ja, ze kwam uit de polder. Maar we gaan eerst even naar Voor Tak. Zij drinkt mee op de lee. Huppie.

Ja, dat is een mooi nummer van Jan Boezeroen. Ze kwam uit de polder. Ja, die niet uit de polder komt, hè, denk ik. Ada Hensen. Ada Hensen, ook een hele goede avond gewenst natuurlijk, hè, op de maandagavond. Hè. Gezellig, gezellig, gezellig hier op de maandagavond bij Dietje Bert. Hè. Ze vraagt een plaat aan voor Wout. Ja, en natuurlijk voor het hele 12-2-4 team. Alle DJ's natuurlijk en alle mensen die meeluisteren op 12-2-4. Nou, mooi plaatje heb ik klaargestaan. Ik heb een plaatje gevonden van Henkie Wijngaard. Een tikkeltje te veel. Ja, dat zeggen soms wel eens mensen, hè. Een tikkeltje te veel, maar sommige mensen zeggen tegenwoordig... We hebben allemaal te weinig. Veel te weinig. Ja, als je maar gezond bent, zeggen ze dan. Maar ja, goed geld is ook wel makkelijk. Maar goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Dit is Dietje Bert. Ja, ja, op de maandag vanuit Hengelo. En dat alles bij 12-2-4, hè. Het mooie station. Het station voor jong en oud, groot en klein, dik of dun. Maar goed, heeft u interesse? Dat kan natuurlijk. En meld u zich aan via onze website, kan dat. En versterk ons team. En maak er ook een leuk programma van, hè, zoals altijd. Alles kan op 12-2-4, hè, als je maar je best doet. Hè.

Ja, een tikkeltje te veel en een tikkeltje te weinig, hè. Ja, lekker. Nou, het volgende plaatje. Ibiza. John van der Weide is de titel. Enfin, is de zanger. En hij zingt over Ibiza. Is ook mooi daar. Ik ben er nog nooit geweest. Ik zal er ook maar niet komen, denk ik. Maar goed, het nummer is misschien wel mooi.

mooi nummer. New Four was dat. Mijn liebling, mijn darling. Mijn liefste, mon amour. Ja, en van de New Four gaan we even lekker door naar Andy Borg. Ken hem ook allemaal wel natuurlijk, hè? Andy Borg. Ja, ja. Arrivederci Claire is daar de titel van. En daarna heb ik nog een mooi plaatje klaarstaan van Annie Jansen, hè. Voor altijd en altijd. Ja, we gaan eerst naar Andy. Andy, kom maar.

Ja, dat was Arne Jansen. Altijd, altijd. Ja, het is altijd, hè. Maar goed, voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Ja, dit is Dietje Bert vanuit locatie Hengelo. Natuurlijk vanuit Studio Hengeloze Wind, hè, zoals we dat noemen hier in Hengelo. Ja goed, mensen, heeft u een groetverzoek? Het kan natuurlijk altijd. 06-28-13-24 en dan de 21. Dat is WhatsApp natuurlijk, maar je kunt ook via de verzoekserver. En dan komt u allemaal terecht hier in de studio. En natuurlijk heet ik ook onze grote vrienden in Hardenberg. Ja, in Tubbering moet ik zeggen, in Tubbering. Heet ik ook een hele goede avond natuurlijk. Onze grote vriend Henry en Hans. Ik hoop dat jullie meeluisteren aan die kant. Hè. En de plaatjes gaan uiteraard ook die kant op aan. Hè. Ik zou zeggen, nodig de buren lekker uit en ga gezellig met elkaar bij elkaar zitten. Luister lekker naar 12-2-4. Dan knalt wie er maar een paar op en dan gooit wie die kant wel op aan. Ja, wie draait er zometeen eentje van Rob van Holland? Hij schrijft dan ook van steen tot steen. Dan heb ik een plaatje staan van Anthony Holsken. Bam Bam heet de titel. Ja, mocht u wat anders horen, dan kan natuurlijk altijd. Hè. Wat ik al zeg, het verzoekje is zo ingediend. Hè. En kom zo terecht hier in de studio en dan draaien we hem natuurlijk bij jullie. Hè. Het is momenteel 9 minuten voor 9 alweer. Ja, de tijd vliegt, hè. En dat is met alles zo, hè. Heb je het leuk, is zo de tijd voorbij, hè. Dan zit je ergens erin aan te huppelen, ja, dan duurt het allemaal lang. Maar goed, het is vandaag wat minder qua temperatuur. Morgen wordt het iets beter en daarna, wow. Dan wordt het weer snik eten, hè. Maar goed, als je een zwembadje in de buurt hebt of een eikoortje, dan zou ik zeggen, geniet er lekker van. Maar goed, vanavond is het nog even Dietje Bert vanuit Hengelo tot een uurtje of 10. Ben ik bij jullie en daarna hoop ik het ook voor gezien, hè.

Ja, dat was dan Anthony Holsken. Ja mensen, het is bijna 9 uur. Ja, ja. En we hebben een verzoekje. Ik druk er even een verzoekje in, hè. En een verzoekje gaan naar de mensen. Ja, de vrolijke mensen allemaal daar in Tubbergen. Ja, ja, ik denk dat het wel goed komt daar in de tent, hè. Ja, het speciale verzoekje natuurlijk voor Hendry en Hans. En natuurlijk voor degene die meeluistert. Ik neem aan dat Hendry de hele camping bij elkaar heeft geroepen. En lekker om de tent hier zit met z'n allen. En lekker naar 12-2-4 zitten luisteren, hè. En ik denk dat dat wel goed kunt, hè. Dat kunt wel goed. Ik heb een mooi nummertje klaarstaan. Fernando Express. Ja. Dus mensen, blijft er gezellig bij. Tot een uurtje of 10. Dietje Bert vanuit Hengelo.

0: Wat ik tegen disjockeys heb, dat zijn hele normale mensen als je in de kantine met ze staat. En dan gaan ze praten als een disjockey.
1: Radio 1224.
0: Thuis aan de keukentafel praten ze ook niet met een raar toontje, weet je wel.
2: Fietsliefhebbers, opgelet.

Ja, onze grote vriend André. Ja, die is helaas niet meer onder ons. Maar die wel onder ons is, dat is Egbert. De zwarte tulp vanuit de fabriek, zegt hij. Hey Egbert, kerel, een hele goede avond natuurlijk. En ik zou zeggen, ga er even lekker tegenaan, hè. Werk ze vanavond. Oeh, wat is dat lekker om te zeggen, hè? Als je zelf niet meer hoeft te werken, hè. Boe. Uiteraard gaan de plaatjes ook richting Nestlé-fabriek, hè. Nou ja, goed, ik stuur er eentje die kant op aan, hè. Ik heb een mooi plaatje klaarstaan. Ook nummertje van ook iemand die niet meer onder ons is. Dat is Rob de Nees. En de titel is Bange Hart. Nou, je gaat zeker richting Nestlé-fabriek. Maar natuurlijk ook naar alle andere mensen die luistert hier op 12.24, hè. Dus ik zou zeggen, Egbert, ja, een fijne avond. En werk ze nog even lekker, jongen. En maak er een paar lekkere toetjes van, hè. Aan die kant door, hè. Nou, komt-ie, Bange Hart, Robbie.

0: 4.
1: Altijd Pirate Mitch.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
1: Radio 1224.
2: Ja, we zitten allemaal niet te wachten op flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
0: Radio 1224.
2: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.

een mooi nummer van Joanne Hammer. Wie heeft jou toch zo ver gebracht? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af, hè. Wie heeft mij nog zo ver gebracht? Ja, ik denk mijn ouders, hè. Maar goed, moet het ook wel een beetje zelf doen natuurlijk. De volgende die dat misschien ook hebben gedaan is Hart en Tien, hè. Wat is er mooier? Ja, wat is er mooier? Ja, dat vraag ik me soms ook wel eens af, hè. Als je dan rondkijkt, dan denk je van, wat is nou echt mooier? Ja, dat is een moeilijke vraag. Misschien dat jullie het weten, ik niet.

Ja, ja. DJ Bert op maandagavond, dat klopt helemaal, hè. Maar goed, we gaan lekker verder met een oud nummertje nog van Corrie en de Rekels. En ik heb er eentje klaarstaan van de Jukebox. Even kijken, dan brandt me nog een lampje hier. Dat is ook niet goed zo. Ja, oké. Okay. Dus ik ga er even draaien. Corrie Konings. Ja, Corrie en de Rekels moet ik zeggen. En daar een mooie plaat van Willy Boma. Dus luister nog even gezellig mee tot een uurtje of 10. DJ Bert vanuit Hengelo komt die Corrie Konings. Ja, kom maar, Corrie.

0: Ja, er was Willy Bouwman. De ring die jij draagt, ja, ja. Ja, Egbert, ik zou zeggen, goede race naar huis, jongen. Egbert zegt, ik zit in de auto, ik luister gezellig meer naar Radio 12 TV4, hè. Dus Egbert hoeft niet meer te werken, hè. Dus ja, Egbert gaat nu ook lekker naar huis en gaat lekker genieten bij zijn vrouw, hè. Maar goed, ik heb een verzoek geplaatst aan Ronald Reusman. En die vraagt weer een plaat aan. Hij vraagt een plaatje aan van Henkie Westbroek. En die moest in de ronde gaan van Jannie Albers. Even kijken, heeft hij er nog meer bij staan? Radio 12, 24 en het hele team natuurlijk, hè. En uiteraard gaan de plaatjes ook in de ronde voor iedereen die meer luistert, hè. En dan ook echt niemand, maar dan ook niemand uitgezonderd, hè.
1: Nee, echt waar. Ja, en nou mag lekker slapen gaan.
0: Oh nee, dat zegt meneer de Uil altijd, hè, maar dat weet ik niet. Maar goed, we gaan lekker van start zometeen. Henkie Westbroek en daarna drijven we naar een aantal plaatjes. Het is momenteel 21:34.

Ja, mooi nummer. Henk Westbroek, aangevraagd door Ronald Reusman. Ja, en dat ging richting Montfort natuurlijk, hè. Ja, even kijken, we gaan weer meer verder. Nou, de volgende die klaar op staat, mooi nummer. Even kijken. Ja, John Spencer komt eraan met zijn luister. John.

Ja, dat waren de Pelerijns. Met een mooi nummer, Marion. Ja, ja. En we gaan even door met een rustig tempootje. Maar de volgende plaat die klaar heeft staan, dat is ook een hele mooie natuurlijk. Hè. Gewoon niet zo heel vaak gedraaid, denk ik. Dat is er eentje van de Cats. En de titel daarvan is Lea. En daarna draai ik er eentje nog van Marloes. En dan lopen we al bijna tegen de klok van tienen. En dan horen we het wel weer. En dan gaan we weer zien. Ja, dat reemt, hè. Nou, komt-ie, de Cats.

Ja, je hoorde dan net even Trix van Balen. Mijn hartje zegt van ja. Ja, ja. En u hoort het, één tune is ingezet. En ons Egbert is ook thuis, gelukkig. Ja, het was even een moeilijke start. De maandagavond, ja, er gingen een aantal dingen verkeerd. De computer had nog een beetje vakantie. Maar ook dat probleem is weer opgelost natuurlijk, hè. Nou goed, ik wil vast iedereen bedanken voor het luisteren. En natuurlijk alle mensen die een verzoekje in hebben gediend. Ja, waren er niet zo heel veel, maar goed, toch. Ik heb de plaatjes weer lekker mogen ronddraaien richting jullie. Ik hoop dat de smaak en muziek natuurlijk goed was aan die kant. En uiteraard ben ik volgende week maandag weer van de partij, hè. Ja, ja, zo gaat dat. Voor de mensen die zometeen lekker gaan slapen, zou ik zeggen een hele goede nachtrust. En morgen allemaal gezond weer op natuurlijk, hè. En geniet van het mooie weer, want er komt nog een paar mooie dagen aan, hè. Ja, ja, dan zeggen we weer van po, po, po, po, wat is toch warm. Maar laten we niet mopperen, hè. Er is al genoeg om te mopperen en er is al een bult ellende. En laten we niet doen, hè. Vooral niet op 12-2-4, hè. Goed mensen, dit was Dietje Bert vanuit locatie Hengelo, Studio Hengeloze Weend. Ik wens u allemaal een hele goede nachtrust. En allemaal gezond erop morgen. En tot de volgende week, hè. Bye bye, zwaai zwaai, de groetjes vanuit Hengelo.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is overwegend helder en het blijft overal droog bij een zwakke tot matige wind die uit noordelijke richtingen komt. Komende nacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige noordelijke wind. De ochtend begint met veel zon in het zuiden en meer bewolking in het noorden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij zo'n 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer. Vanaf donderdag stijgt het kwik in het zuidoosten tot 35 graden of hoger. In het weekend kan er een regen- of onweersbui vallen en daalt de temperatuur weer wat. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg

0: in deze.
1: In mijn prachtig mooie dag. In mijn prachtig mooie dag.
0: Maar ook deze.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloot naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze...

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunde het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar zo'n 7 graden in het noordoosten tot 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee staat er een matige noordelijke wind. De ochtend begint met veel zon in het zuiden en meer bewolking in het noorden. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden bij zo'n 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we zonnig, droog en warm zomerweer. Vanaf donderdag stijgt het kwik in het zuidoosten tot 35 graden of hoger. In het weekend kan er een regen- of onweersbui vallen en daalt de temperatuur weer wat. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio.